0: Ek wil net my oggend begin, Michael Lind met Laan van Legendes. Nou nog weer afgestap, gesien de Fundy, die gedigte in Swan, bykie aandag nodig. Ek kan nie meer lekker lees op die stene staan nie, is daar iemand wat dit al kan regmaak? Ek het nou iemand gesien wat dit gedoen het met een soort van een chalk, wat as hy so uitgeveid het, so grafstenerige inskrywings, dan kan hy hom regmaak met een soort van een chalk. Ek weet nie, ek sê maar net, los het daar buiten. Dan kyk ons na een lekker paar aanhalings om hierdie ochtend mee te begin. Ons quote of the day, en ons begin met Langston Hughes, wat gesê het, hold fast to dreams, for if dreams die, life is a broken winged bird that cannot fly. Ja, drome en hoop. En dan Leonardo da Vinci het gesê, as a well spent day brings happy sleep, so a life well spent brings happy death. Mag hierdie wonderlike woensdag vir jou wees. Die 11de van die 8ste, as jy gewonder het, hier gaat ons.
1: Hier om te bly.

Dit is dan in Stilbaai, begin op 8 op na 19 grade Celsius in Ladysmith, 18 minimum, 19 die maximum, en laas in Spletenberg Baai, Nysna, begin op 11 op na 19 grade Celsius, sonskyn weer en word selfs nog warmer môre na donderdag se kant toe.

0: Sean Jacobs, mate, slipping away. Ja, het min of meer soos hierdie week, wat bezig is om vinnig weg te glip, ons het klaar in die middel van die week, met die dat maandag vakantiedag was, openbare vakantiedag. Ja, hartelike goeiemorgen, welkom by jou woensdag, jy is in Skakel by SFM, my naam Danny, ek hou jou geselskap vir die grootste deel van hierdie volgende 3 ure. Grootste deel bedoel ek, die eerste 15 minute of 16 minute is reeds verby, so ek hou jou geselskap tot hier in die omgeving van 12 uur vanmiddag. Natuurlijk hier in die eerste uur al die dinge wat jy nou al gewoond geraak het, maritiem verwant. So binnen die volgende 10 minute kyk ons na jou Mosselbaai See verslag, hoe lyk omstandighede in om en langs die water. Dan hier in die omgeving van, wel kom ons sê so tussen 25 voor en 20 voor, is die tyd vir jou haweverkeer en iets interessant uit die maritieme wereld. En so net voor 10 kyk ons na aardbevings wat wereldwijd plaasgevind in die laaste 24 uur.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM streek.

Kerkstraat met een keer. En voor het Mimi Webhouse on fire. Nou ja, jy is ingeskakel by SFM, dis amper tyd vir die 11 uur nuus. Ons luister nou na NL met Glooi Jy en dan is het nuus tyd.

0: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: SFM, jou weg deur die wêreld.

0: gestrand langs die pad. Middernacht, geen hulp in sig. Diener Soltou is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek online dienersoltou.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. SFM musiek en vermaak op sy beste.

0: is 13:02, Thijs dans met gevaar.
1: 24/7 SFM.
0: Veronica Weekend, ook dan die laaste uur van ons woensdagmiddag saamkeer afgeskop. Hier is Nico, in hierdie uur Wit Kasteel en ook muziek van Quentin Prinsloo. Jy is op SFM, goeiemiddag.

0: Ronald Dane met Bullseye, heel gepas, want op die dag in 1879 kry Boogskiet, een georganiseerde competitie. Die eerste toernooi van Amerika's National Archery Association word in Chicago gehou en vandag is Boogskiet Olympiese sport. In 1879 was dit nog baie ander soort bijeenkomst. Dan 1995, Brian Lara voltooi sy 6de toets cricket 100 taal en teken 152 by Trent Bridge aan 2007 PGA kampioenskap Mans Golf by Southern Hills Country Club. Verdedigend kampioen Tiger Woods wen sy 4de PGA kampioenskap met 2 houwe van Woody Austin. En op hierdie dag, hartseer dag in 2017, Usain Bolt beseer homself in sy laaste wedloop. Die mans 4 by 100 meter aflos, Jamaica mis goud by die wereldkampioenskap.
1: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks, George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
2: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfm-streek

Ons begin met Harry Claus en Long Live Tonight. Dit ons geluister na Monique Stein met Kom ons loop weg vanavond. En nou net, New Hero met Not Enough. En Pieter Smit, hierna met Wat jy aan my doen.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweerstoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertinia Knysna.

0: Adam met rooi lippe en voor die breek The Strumbellas met Young and Wild. Jaina met trots Afrikaans en dan van Sibira verskuif uit oor verskeie onderwerpe en ons maak dalk vanaand klaar met die jaar 2020 want ek seker ons allemaal wil vergeet van daardie jaar.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith, SFM.

Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.

lachen, zeg je zo. Dat wat je op ik doe. En als je mij zo, dan wil ik jou. Jij wil het ik blij, een beetje meer van jou krijg. Jij maakt mij altijd blij, jij mij verleid.

Gezeg is hoe, dat wat je bij je doet. En als je mij zoet, dan wil ik jou. Jij wil het, ik blij. Heb ik meer van jou krijg. Jij maakt mij blij.